0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix. Nachtmix.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Houston, we have a problem.
5: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
6: I'll be back.
5: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
7: Nobody puts baby in the corner.
5: Nee, en Queen, Whitney Houston, The Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
8: Hakuna Matata.
5: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
9: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
5: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
10: Here's Johnny.
5: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
11: Hasta la vista, baby.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: ZFM Agenda.
1: Tijdens de Open Monumentendagen kun je op zaterdag en zondag het beroemde atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van beeldhouwer Jits Bakker bezoeken. Je bent beide dagen van 12 tot 5 uur welkom op de plek waar Bakker ruim 50 jaar werkte. Daarnaast kun je rondstruinen in de prachtige tuin. Er zijn rondleidingen die worden zaterdag om 1 uur en om 2:30 en zondag om 1 uur gegeven. Zaterdag klinkt de rockmuziek van het Swing Forever Jazz Quartet. Atelier De Kooi en het beeldenlabyrinth aan de Hollebeeld 16 in De Bilt is beide dagen van 12 tot 5 uur geopend. De toegang is gratis. De Utrechtse band Kozeltov brengt Cohen en Blues tot leven. De band neemt het publiek moeiteloos mee van verstillende melancholie naar stevige blues, met een muzikale flow die raakt en energie geeft. Kozeltov speelt zondag om 4 uur in het Slottuintheater. Maar er is meer, want om 2:30 speelt Kobaji Djembe, gevolgd door Rob Tyler en June. En om 7 uur start de Big Band Utrecht met een spetterend optreden. Je bent zondag vanaf 2:30 welkom in het Slottuintheater, bereikbaar via het Witte Bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel in Zeist. De Flowertown Jazz Band is Haarlems oudste Dixieland-orkest. Dat speelt in de New Orleans-traditie. Dat betekent lekker swingen bij de eerste jazzclub Zeist van het seizoen. Je bent zondag om 2:30 welkom in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €12,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Houston, we have a problem.
5: Nee hoor, helemaal niet. We hebben juist een heerlijke zaterdagochtend voor je.
6: I'll be back.
5: En dat klopt, want zaterdag zijn ze allemaal terug. De grootste soundtrack hits uit de mooiste films.
7: Nobody put faith in the
5: corner. Nee, en Queen, Whitney Houston, The Bee Gees en Celine Dion zetten we al helemaal niet in een hoek.
8: Hakuna Matata.
5: Of je nou fan bent van actie, romantiek, Disney of gewoon van knijtergoede muziek. Deze lijst heeft het allemaal.
9: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
5: Zaterdag tussen 9 en 11 hoor je de Soundtrack Top 30 in Opstaan met Juliaan. Inclusief leuke weetjes, verrassende verhalen en natuurlijk de muziek die je meteen weer terugbrengt naar die ene filmscène.
10: Here's Johnny.
5: Bijna goed. Het is Juliaan, zaterdag van 9 tot 11 op Roulette FM. De Soundtrack Top 30. Mis hem niet.
11: Hasta la vista, baby.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
14: Straks opstaan met Juriaan. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zaterdag.

0: Twente FM Agenda.
1: Het is dit weekend Open Monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Peer & Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago blues, West Coast swing en rhythm and blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.

uit de originele Top Gun. 1986 was het jaar dat de film uitkwam. Take My Breath Away. Het werd door de Amerikaanse band Berlin speciaal voor de film geschreven en won zelfs een Oscar voor beste filmsong. Het was de romantische tegenhanger van alle straaljagers en luchtgevechten in de film. Voor Berlin betekent het meteen hun grootste hit ooit. En het is het begin van de Soundtrack Top 30 hier op Roulette FM. Normaal gesproken altijd het programma Opstaan met Juriaan, maar vandaag dus eventjes in een ander jasje gestoken. Ik dacht, we gaan eens even gezellig samen naar de bioscoop. 30 films in 2 uur, ik vind het best bijzonder. Laten we dan maar gauw doorgaan ook. Van romantiek gaan we naar pure spierballen. Eye of the Tiger van Survivor werd speciaal geschreven voor Rocky 3. Sylvester Stallone die wilde eigenlijk een nummer van Queen gebruiken. Maar toen dat niet lukte, kreeg Survivor de opdracht. Achteraf bleek dat misschien wel de beste keuze ooit. Het nummer stond weken bovenaan de hitlijsten en is inmiddels het geluid geworden van motivatie, sport en doorzettingsvermogen. Op nummer 29 vinden we Survivor. Dit is Eye of the Tiger.

uit een van mijn favoriete films deze hoor. Huey Lewis and the News uit Back to the Future. Je hoorde The Power of Love. En leuk detail, Huey Lewis die zit zelf ook met een klein rolletje in de film. Hij is een van die juryleden die de band van Marty McFly afwijst omdat ze zogenaamd te hard spelen. Door met de soundtrack top 30. Nummer 27 vinden we weer een plaat uit Top Gun. Ja, er zat goede muziek in. Het is Kenny Loggins. Dit is Danger Zone.

0: Misschien wel de mooiste power ballad uit de jaren 90. Aerosmith die nam I Don't Wanna Miss a Thing op voor de film Armageddon. Extra bijzonder is dat zanger Steven Tyler zijn eigen dochter Liv Tyler in de film ziet schitteren naast Bruce Willis en Ben Affleck. Het nummer werd de eerste en enige Amerikaanse nummer 1 hit van Aerosmith. En dat is toch best bijzonder voor een band die toen al tientallen jaren bestond. Gauw door met de soundtrack top 30. We zijn aanbeland bij nummer 25 en daar vinden we de onlangs overleden Dolly Parton. Zij schreef deze hit speciaal voor de comedy 9 to 5, waarin ze zelf ook een van de hoofdrollen speelde. Zometeen begint het nummer met een soort typemachine, tenminste dat denk je, maar dat is het niet.
1: Did you hear that? My microphone? I thought it sounded like a typewriter. So I would just stand over to the side and every day I would write a little bit, go home at night, get my guitar and finish it up. But this is how I started it. I tumble out of bed and stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, yawn and stretch and try to come to life. How you like it so far?
0: Ja, geen typemachine dus, maar een setje kunstnagels van Dolly Parton zelf die ze tegen elkaar aantikt. Simpel idee dat wereldberoemd werd.
2: Nummer 25.

rocket Ajax to bring back his body.

Queen maakte begin jaren 80 vrijwel de complete soundtrack voor de science fiction film Flash Gordon. De film groeide uit tot een cultklassieker. En daar vandaan kwam deze dus ook. Flash. Op nummer 24 hoorde je Queen. Door met nummer 23. Daar staat Bryan Adams uit de film Robin Hood, Prince of Thieves. Everything I do it for you.

Idina Menzel en Let It Go uit Frozen. Weet je wel, die Disney-film met Anna, Elsa, Olaf. Snel door met de soundtrack op 30. Dit is nummer 21. Irene Cara. Dit is Flashdance.

Nummer 20 vinden we een plaat die veel meer werd dan een soundtrack. See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth. Die werd geschreven als eerbetoon aan acteur Paul Walker, die tijdens de opnames van Furious 7 om het leven kwam. De slotscène waarin Dom en Brian ieder hun eigen weg gaan, zorgde wereldwijd voor kippenvel. Het nummer stond in tientallen landen op nummer 1 en werd miljarden keren gestreamd. En in de soundtrack top 30 van vandaag vind je hem terug op nummer 20. Na 20 komt nummer 19. En daar staat een plaat uit een Batman-film, Batman Forever. Grappig genoeg stond Kiss From A Rose al op een album van Seal voordat Batman Forever uitkwam. Pas toen het nummer aan de soundtrack werd toegevoegd, explodeerde het wereldwijd. Seal won er zelfs 3 Grammy Awards mee. Nog altijd is dit voor veel mensen zijn bekendste nummer en misschien wel een van de mooiste soundtrack ballads ooit gemaakt. Seal, Kiss From A Rose, staat op nummer 19 in de Soundtrack Top 30.

0: Op nummer 18 in de soundtrack top 30 vinden we waarschijnlijk het meest persoonlijke nummer uit deze lijst. Eric Clapton die schreef Tears in Heaven nadat zijn 4-jarige zoontje tragisch om het leven kwam. Het nummer werd gebruikt in de film Rush, maar werd vooral bekend door het verhaal erachter. Door met de soundtrack top 30. Op nummer 17, uit The Lion King, vinden we Elton John. Dit is Can You Feel the Love Tonight?
1: Nummer 17.

0: Het origineel is natuurlijk van Dolly Parton. Maar je hoorde zojuist de uitvoering van Whitney Houston die zij maakte voor de film The Bodyguard. Op nummer 16 vonden we I Will Always Love You. En Whitney maakte voor The Bodyguard een compleet nieuw meesterwerk van het origineel dus van Dolly Parton. De soundtrack werd de best verkochte soundtrack ooit. En Whitney die zette met deze plaat haar naam definitief tussen de allergrootste. Hey, het is Roulette FM. Leuk dat je luistert naar de Soundtrack Top 30. We zijn precies door de helft gegaan. Zometeen na 10 uur dan hoor je hier de ontknoping, de andere 15 platen. Nou, ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten. Kleurrijke regen. Nou, goeie tip, hè? Welke plaat dat is? Je hoort het zo.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefietst.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu opstaan met Juriaan. Juriaan Labes.

Ja, niemand zet Baby in een hoek. En zonder dit nummer is Dirty Dancing natuurlijk niet compleet. I've had the time of my life klinkt tijdens de beroemde slotscène waarin Patrick Swayze zijn legendarische sprong maakt, waar hij volgens mij ook nog eens een keer zijn enkel voor zwikte. En het nummer won zowel een Oscar als een Golden Globe en is nog altijd een vaste gast op bruiloften en feestjes. Dat was trouwens ook de film waar ik verkering kreeg met mijn vrouw. Ja. Voor Jennifer Warnes en Bill Medley hoor je ook nog Prince en Purple Rain. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar de Soundtrack Top 30. Snel door met die lijst. Ze namen lab bij nummer 13. Daar vinden we de Bee Gees, Staying Alive.

In 2002 bewees Eminem dat hij meer was dan alleen een rapper. Lose Yourself, geschreven voor de film 8 Mile, leverde hem als eerste rapper ooit een Oscar op voor beste filmsong. Opvallend genoeg was Eminem zelf niet aanwezig bij de uitreiking, omdat hij niet dacht dat hij zou winnen. Inmiddels wordt het nummer gezien als een van de beste rapnummers aller tijden. Je vond hem in de soundtrack top 30 op nummer 12. En dan na 12 komt 11. Daar vinden we Ray Parker Jr. Ghostbusters.

Drie wereldsterren die samen één nummer opnemen. Dat gebeurt niet elke dag. Brian Adams, Rod Stewart en Sting die sloegen in 1993 de handen ineen voor All for Love, geschreven voor de film The Three Musketeers. De titel verwijst natuurlijk naar de beroemde spreuk All for One en One for All. Het nummer stond in veel landen op nummer 1 en is nog altijd een vaste waarde op de radio. Voor All for Love hoorde je ook nog Pharrell Williams en Happy uit Despicable Me. Dan zijn er nog 8 platen over en die hoor je zo meteen. Dan hoor je een plaat waarvan de artiest zei, nou, die ga ik echt niet opnemen. Wie het is, dat hoor je zo.

0: Ja, een grappig verhaal achter deze klassieker. De Simple Minds die wilden het nummer in eerste instantie helemaal niet opnemen. Ze vonden het niet zo bij hun stijl passen. Ja, iedereen maakt wel eens fouten. Uiteindelijk deden ze het toch en het werd hun grootste hit ooit. Dankzij de film The Breakfast Club en de legendarische slotscène waarin acteur Judd Nelson zijn vuist de lucht insteekt, groeide dit uit tot een van de bekendste filmsongs uit de jaren 80. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Roulette FM. Dit is de Soundtrack Top 30. We zijn onderweg naar het hoogtepunt van deze lijst. En dan op nummer 7, een romantische kant van Hollywood. Want als je aan Pretty Woman denkt, dan denk je natuurlijk aan Julia Roberts, Richard Gere, die rode jurk en aan deze plaat. Roxette scoorde er in 1990 een wereldhit mee, nadat het nummer speciaal voor de film een beetje werd aangepast. Uit Pretty Woman, Roxette. Dit is It Must Have Been Love. Op nummer 7... in de Soundtrack Top 30.
1: Nummer 7.

0: Er zijn maar weinig nummers die zo verbonden zijn met een film als deze. Celine Dion die wilde het nummer eigenlijk helemaal niet opnemen. Pas nadat haar man haar overhaalde, nam ze een demo op. En juist die versie die werd uiteindelijk gebruikt. Titanic groeide uit tot een van de succesvolste films ooit. En My Heart Will Go On won zowel een Oscar als meerdere Grammys. Een echte klassieker en die vonden we terug in de Soundtrack Top 30 op nummer 6. Snel door met die lijst. Terug naar het jaar 1984 uit de film waarin dansen verboden is. Maar gelukkig niemand zich daar echt aan houdt. Dit is Kenny Loggins, Footloose.
1: Nummer 5.

0: Dat is hem dan, de nummer 4 van de Soundtrack Top 30. Duran Duran met A View to a Kill. James Bond, Roger Moore, explosies, achtervolgingen. En natuurlijk 5 mannen met kapsels waar je tegenwoordig spontane vergunning voor nodig hebt. Nou, we gaan van de geheime agent naar iets totaal anders. Bij de nummer 3 hoef je geen Aston Martin, geen pistool en ook geen martini te hebben. Een wippak is voldoende. En als je dan ook nog de dansvloer in de buurt hebt, dan ben je helemaal klaar. Uit Saturday Night Fever is dit de nummer 3, de Bee Gees. Night Fever.
1: Nummer 3.

daar zijn we dan. De nummer 1 van de Soundtrack Top 30. Vanmorgen zijn we begonnen met 30 films, 30 platen. We hebben gevochten met Rocky, gedanst met Footloose, zijn teruggegaan naar de jaren 80, hebben Disney erbij gehaald en natuurlijk de nodige liefdesperikelen over ons heen gekregen. En uiteindelijk zijn er nog maar 2 mensen over. Nummer 2 was al een hele grote, John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want uit Grease. Ik zou bijna zeggen, wie is er niet groot mee geworden? Maar bovenaan staat een plaat die eigenlijk alles heeft. Een geweldige film, een geweldig verhaal. 2 acteurs die ineens ook nog eens een wereldhit maken. Uit The Star Is Born hoor je Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow is de nummer 1 in de Soundtrack Top 30.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angsten worden lastig gevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
5: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur A Portrait in Music.

might know of the original sin. And you might know how

0: opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70... en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Mathieu Geelen.
12: Ik ben Closien Boukema, geboren Boonstra.
13: Ik heet Johnny Blauwboer.

0: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen, zoals deze Japanse tuin. Bloemen, planten en dieren.
1: En alles voor één kaartje.
2: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

Echt zo'n typische jaren 80 meidengroep. De Dolly Dots. Ze ontstonden vanuit het TOS Top 50 ballet. Daar zat geen zangeres bij die vier meiden. En dus werden Ria Briefies en Angela Groothuis aan de groep toegevoegd. Zij konden zingen. En met succes 1983 Don't Give Up. En we begonnen deze aflevering, deze zaterdagse aflevering van The 80's Lunch met I'm Still Standing, Sir Elton John hier op Roulette FM. Van harte welkom tot aan 1 uur herinneringen uit de jaren 80 met straks 1988 centraal. De nummer 1 en de alarmschijf in ieder geval, die ga ik voor je draaien. Maar ik heb nog veel meer lekkere platen voor je klaarstaan. Wat te denken van een fijne mini-LP Kilo uit 1983 van The Nits. Een beetje de luisende pels van de muziek. De Nederlandse muziek in ieder geval, voor een goed verstaande. The Sketches of Spain, een van de successen, draai ik graag voor je.

In 1965 had Johnny Lyon een hele grote hit met Sofietje. En Sofietje komt terug in dit liedje uit 1983, Dallas. Pas bijna in de hitparade in 1988 trouwens, ons jaar. Want Jeroen van Enkel draaide de plaat toen plotseling weer heel veel op de radio. Tipparade liedje. Dit is de Ethisch Lunch met zometeen dus 1988, de alarmschijf, de Pet Shop Boys en Domino Dancing. Daarvoor nog draai ik In Deep en Last Night the DJ Saved My Life. En nu een van de grootste hits van Kool & The Gang. Hier is het zomerse Cherry.

0: opnieuw beleven?
1: Yes! Yeah!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM. Yeah!

van In Deep, de Amerikaanse band. Hij had ook nog twee zangeressen erbij, Regine McGlure en Rosemary Ramsey. Een eendagsvlieg in Nederland, Last Night the DJ Saved My Life uit 1983. Pure herkenning dit uur op Roulette FM in The 80s Lunch. Zometeen het nieuws uit de jaren 80 en de top 3 van vandaag in 1988. Maar eerst de plaat die je dit weekend in 1988 meer dan één keer hoorde.

Pet Shop Boys, Domino Dancing. Het is de vraag of ze de successen uit 1986 en 1987 nog kunnen evenaren. Maar fijn is de plaat wel. Nu tijd voor het nieuws uit de jaren 80 in de maand september. Bart van Kampen richt in 1980 de zwarte markt van Beverwijk op. In 1984 wordt de Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen opgericht. Ferdi E. ontvoert in 1987 in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn. En wat we dan niet weten, is dat hij hem dezelfde dag nog vermoordt. De ontvoering houdt ons land daarom maandenlang in spanning. Totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kan worden. En ook in dat jaar 1988 lost Mats Wielander Ivan Lendl na 157 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst van de tennismannen. En dit is de top 3 van de top 40 dit weekend in 1988.

Sam Brown, de nummer 1 in 1988. Diëtisch lunch tot aan 1 uur hier op Roulette FM. En we gaan nu verder met een band die vooral in de Verenigde Staten succesvol was. Huey Lewis and the News. Sinds de jaren 70 bestaan ze al en ze toeren nog steeds. In Diëtisch waren ze met name in de jaren 80 populair in Nederland. If This Is It. Uit 1985. Dat is dan weer een plaat die je minder hoort op de Nederlandse radio. Maar we draaien hem graag op Roulette FM.

Zangeres en actrice Cher. En haar succes in 1989. If I Could Turn Back Time hier op roulette. Wij gaan onderweg naar de laatste drie platen die ik voor je ga draaien in deze editie van The 80s Lunch. En dat doen we met de eerste single van de tweede solo LP Solitude van Peter Cetera. Hij kwam natuurlijk uit Chicago, maar wilde ook wat anders en had daar succes mee. Hier is The Glory of Love.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business

0: Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu muziektherapie. René van den Abelen. Roulette
5: FM. Bent u gereed voor het volgende nummer?
6: Ja, ik wacht op een seintje.
7: Ik niet! Dames en heren!
8: Je muziektherapie begint nu.
7: Wacht het toch nog? Gezellig!

0: De single versie, want inderdaad, dat was ook een langere van Diana Ross en de Supremes en Reflections. Nummer 24 werd hij in de enige echte. Hartelijk welkom bij sessie 607.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je een paar nederpop-pareltjes, echt wel. Een nummer van een album dat uitgebreid opnieuw verschijnt. Er is popnieuws, een albumtrack die zo'n beetje in één keer op de band stond. Een simplistische klassieker en de Fab Four zo rond kwart voor.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Ik zei het toch, Nederpop pareltjes. Nou, dit was er beslist wel eentje van. Ja. In februari 1970 hoorden we hem voor het eerst. Unit Gloria en Our Father. Nou, zo meteen het popnieuws. En tot die tijd doen we gewoon alsof het ook op dit ogenblik nog hartstikke lekkere zomers weer is.

0: Een mijlpaal, zo kun je de Who by Numbers beslist wel noemen. En dat 51 jaar oude album wordt in oktober opnieuw verkrijgbaar. En dan in een deluxe boxset editie. 92 niet eerder uitgebrachte remixes, ook in Atmos en Dolby 5.1. Originele demo's als set van 5 cd's of op Blu-ray met ook nog een videoregistratie van een concert. 6 november, dus keurig op tijd voor de verlanglijstjes, verschijnt het live album van George Michael met de registratie van zijn Fate Tour. De gelijknamige film gaat op 11 december in Noord-Amerika in première. Er is zoveel belangstelling voor de reunieconcerten van Rush dat er 4 nieuwe data zijn aangekondigd voor oktober en november in Houston, St. Louis, Cincinnati en Pittsburgh. Dolly Parton krijgt een uitgebreide hommage met Dolly Fest, dat komend jaar in 2 weken eindelijk gaat plaatsvinden in Nashville, Tennessee en Londen. Origineel was het op kleinere schaal bedoeld voor haar 80ste verjaardag, maar toen kreeg de zangeres te maken met gezondheidsproblemen en kon het niet doorgaan. Hoe het evenement al volgend jaar uit gaat zien, zal de komende maanden vorm krijgen. ZZ Top's Billy Gibbons, nu het enig overgebleven originele lid van de groep, gaf toe dat toen hij aan het eerste optreden na de dood van drummer Frank Beard begon, hij even wat onzeker was. Maar toen dacht hij, ik doe dit al 50 jaar, gewoon doorgaan. Een van de vakgenoten die hem deze dagen aanmoedigden was Keith Richards, die hem alleen maar schreef, I heard about it, I've done it.
1: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
2: 1973.

0: Matchbox van The Who by Numbers uit 1975. Straks dus die super uitgebreide versie. Lieve help, 92 niet eerder uitgebrachte remixes. Je moet ze wel een dag vrij nemen om het allemaal te gaan beluisteren. Maar wel interessant natuurlijk. Nou, nogmaals, zo'n Nederpop pareltje. Ken je hem nog?
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag Mozes kriebel.

0: Uit Amsterdam kwamen ze, en dit is, vind ik, toch echt hun mooiste. George Cash heette de groep Nightingale, geproduceerd door Ad Bouwman. Jawel, en dat had succes. 8 weken in de lijst, nummer 10 haalden ze uiteindelijk. Achter de drums Herman van Boeien. Jawel, van Vitesse, T-Set, Living Blues, Super Sister, heeft hij ook nog ingezeten. We gingen terug naar 1969, wat een mooie muziek, hè, allemaal. Maar goed, ook vandaag de dag wordt er nog steeds mooie muziek gemaakt. Ik ben trouwens benieuwd, ik las dat Nile Rodgers, je weet wel, van Chic, bezig is in de Abbey Road Studios met Brian Ferry. Interessant, want Roxy Music was destijds de inspiratie om Chic sowieso te beginnen. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Goed, dat is weer heel wat anders. Over een tijdje hoor je alle bijzonderheden waarschijnlijk wel in het popnieuws in muziektherapie.
1: Muziektherapie.

0: Ja, geef het maar toe. Dat eind zag jij niet aankomen. Nou, ik ook niet hoor, toen ik hem voor de eerste keer opzette. Carly Simon van het nieuwe album Comes in Waves, hoorde je Do It Anyway. En dat is toch geen nieuw nummer. Ze schreef het al in de jaren 80. Het thema, niet bij de pakken neerzitten, maar het ging vermoedelijk gewoon over mijzelf, zei ze. En dat kan wel kloppen in die periode, zat ze blijkbaar een beetje psychisch, ja, in een dal, zoals het dan heette. Do It Anyway, Carly Simon.
1: Well,

Het is voor meer dan 99% geloof ik live opgenomen in de studio. Ze hebben er achteraf heel weinig aan toegevoegd of veranderd. Zo goed als niets eigenlijk. Since I've Been Loving You van Led Zeppelin 3 uit 1970. De albumtrack in muziektherapie.

0: Zeg je Jay and the Americans, dan zeg je Cara Mia. Ja, en daarom draai ik maar eens een keertje heel wat anders. This Magic Moment uit 1968. Medegeschreven destijds door Mort Schumann. De man die later nog behoorlijk zou scoren met dat prachtige Le Lac Majeur. En dat was eerder al een keer op de plaat gezet door de Drifters. Benny King zong het destijds. Maar dit was de grote hit. Jay and the Americans en This Magic Moment.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: De twee metalsessies zal je ongetwijfeld kennen. Tom Jones en de Stereophonics hebben daar ook een keer opgetreden. En dat klonk erg lekker.

0: Maybe I should have listened.
1: Zeer de moeite waard, die 2 meter sessies. Talloze cd's heeft het opgeleverd. En het mondde zelfs nog uit in de theatershows ook nog. Tom Jones en de Stereophonics gaven ook acte de présence. Mama told me not to come.
2: Hey, hello, it's Paul here. Having fun on the radio.
3: Kwart voor, de Fab Four.
1: Met take 8 van Good Morning, Good Morning.
4: Good morning.
5: Oh, no. 1, 2, 3.

best nog een eind verwijderd van de uiteindelijk definitieve versie die terecht zou komen op Sgt. Pepper. Dit was een track van de 50ste verjaardag editie van dat legendarische album. The Beatles in muziektherapie, kwart voor de Fab Four met Good Morning, Good Morning. Back in the

Afkomstig van de tweede langspeler van het Simplistisch Verbond, Kees van Kooten en Wim de Bie. Wat had ik graag video's gezien van de sessies en de opname van die albums. Rozen, rumbolen en rode wijn. En dit is Neil Diamond, nummer 1 in Zwitserland, in de VS, Zuid-Afrika en Canada. Longfellow Sarah.

0: een van die mensen die decennia lang vreselijk mooie muziek maakte. Neil Diamond en zijn Longfellow Serenade. Voor de 607e keer lag je lang uit op de divan voor een sessie muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Graag tot volgende week.
1: 2024.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunst.

0: stofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio rijdt het op dit moment langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht tussen Naar de West en knooppunt Diemen. Je treft 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten oponthoud. Ook op de N304 Apeldoorn richting Ede beland je in de file. En wel tussen de aansluiting met de N801 en afrit Wekerom. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Er is dit weekend open Monumentendag, waarbij erfgoedinstellingen en monumenten hun deuren openen voor bezoekers. Het regionaal archief Noordwest-Utrecht trekt erop uit en is zaterdag te vinden bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker in Maartensdijk. Bezoekers zijn bij de kraam van harte welkom om kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen omgeving en meer te ontdekken over het archief. Je bent zaterdag tussen 11 en 5 uur welkom bij het voormalig gemeentehuis De Tolakker aan de Tolakkerweg 217 in Maartensdijk. Bij Beer en Blues klinkt de blues weer tussen de fruitbomen in Koten. De 12 Bar Blues behoort al jaren tot de top van de blues scene met een energieke mix van Chicago blues, West Coast swing en rhythm and blues. En The Woods is een nog jonge band die volop aan de weg timmert met een eigenzinnige mix van blues, rock, soul en Americana. Je bent zaterdag om 4 uur welkom bij een onvergetelijk bluesfeest onder de fruitbomen bij landwinkel De Kersenhut aan de Groenewoudseweg 18 in Koten. De entree is €20. Tijdens Beeldhoven Klassiek kun je naar The Rituals of Taste and Sound. Een avond waar muziek, voeding en wetenschap samenkomen. Georgische muzici brengen zang en klassiek repertoire in dialoog met voedingswetenschapper Jaap Seidel. Vanuit de Georgische traditie als levend voorbeeld verkennen zij hoe klank, smaak en gezondheid universele uitingen zijn van cultuur en balans. De avond begint zaterdag om 8 uur in de Oosterlichtkerk aan de Eerste Brandenburgerweg 34 in Beeldhoven. De entreeprijs is €25.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Op het voormalig Hessingterrein in de Bilt mogen de 9 krakers opnieuw langer blijven. De gemeente wacht nog steeds op een uitspraak van de Raad van State over een bestemmingsplan, waardoor de geplande woningbouw opnieuw vertraging oploopt. Het terrein, ooit van autobedrijf Hessing, staat al sinds 2012 leeg en werd daarna gekraakt. De ontwikkelaar Verwelius wil een nieuwbouwwijk realiseren, maar zolang de bouw niet start, mogen de krakers blijven. Nieuwe plannen lopen regelmatig spaak. Zo wees de gemeenteraad eerder een plan van 120 tot 150 woningen af. En daarnaast is de bouw uitgesteld vanwege netcongestie. Wanneer de uitspraak van de Raad van State is, is niet bekendgemaakt. Formateur Sander van Waveren verwacht dat de Bilt snel een nieuw college kan vormen. Pro, VVD, D66 en CDA onderhandelen al sinds de verkiezingen, maar liepen vast op gevoelige onderwerpen. Volgens de formateur zijn de partijen afgelopen zomer dichter bij elkaar gekomen, waardoor er nu wel een conceptakkoord ligt. Dit plan moet nu financieel worden doorgerekend, zodat het akkoord afgerond kan worden. Als alles goed gaat, zou de Bilt binnen enkele weken een nieuw college hebben. En Jesper Leunk heeft de Monté Verloren Geschiedenisprijs gewonnen. Deze won hij voor zijn website luchtoorlogzeist.nl. Daar kan je meer lezen over de luchtoorlog boven Zeist in de Tweede Wereldoorlog. De Monté Verloren Stichting die keert jaarlijks sinds 2020 een geschiedenisprijs uit aan een persoon die iets bijzonders heeft gedaan met de geschiedenis van Zeist. Sinds dit jaar ontvangt de winnaar ook nog een bedrag van 500 euro.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering

0: begint op betereschoenen.nl.
1: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
5: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: Tijdens de Open Monumentendagen kun je op zaterdag en zondag het beroemde atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van beeldhouwer Jits Bakker bezoeken. Je bent beide dagen van 12 tot 5 uur welkom op de plek waar Bakker ruim 50 jaar werkte. Daarnaast kun je rondstruinen in de prachtige tuin. Er zijn rondleidingen die worden zaterdag om 1 uur en om 2:30 en zondag om 1 uur gegeven. Zaterdag klinkt er ook muziek van het Swing Forever Jazz Quartet. Atelier De Kooi en het beeldenlabyrinth aan de Hollebeeld 16 in De Bilt is beide dagen van 12 tot 5 uur geopend. De toegang is gratis. De Utrechtse band Kozeltov brengt Cohen en Blues tot leven. De band neemt het publiek moeiteloos mee van verstillende melancholie naar stevige blues, met een muzikale flow die raakt en energie geeft. Kozeltov speelt zondag om 4 uur in het Slottuintheater. Maar er is meer, want om 2:30 speelt Kobaji Djembe, gevolgd door Rob Tyler en June. En om 7 uur start de Big Band Utrecht met een spetterend optreden. Je bent zondag vanaf 2:30 welkom in het Slottuintheater, bereikbaar via het Witte Bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel in Zeist. De Flowertown Jazz Band is Haarlems oudste Dixieland-orkest. Dat speelt in de New Orleans-traditie. Dat betekent lekker swingen bij de eerste jazzclub Zeist van het seizoen. Je bent zondag om 2:30 welkom in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €12,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM Regio Nieuws.
1: De Bilt wil snel duidelijkheid over mogelijke locaties voor noodopvang van asielzoekers. De gemeente moet 270 mensen opvangen en heeft daarom een voorstel met strikte voorwaarden naar de gemeenteraad gestuurd. Locaties worden beoordeeld op voorzieningen, medewerking van de eigenaar, de kosten en de snelheid van realisatie. De gemeente bespreekt het voorstel op 17 september. Meer overlast in Utrecht door buitenslapers, dat meldt burgemeester Sharon Dijksma. Vorig jaar kreeg de gemeente nog ruim 500 meldingen. Dit jaar staat de teller op meer dan 1000 meldingen. Een duidelijke oorzaak is er niet, maar volgens Dijksma kan dit komen door het schrappen van de boete voor buitenslapers. Daarnaast benadrukt de burgemeester dat de vele buitenslapers ook komt door de woningnood en de lange GGZ-wachtlijsten. En het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg in Utrecht is het enige inleverpunt in de provincie tijdens de landelijke vuurwerkinleverdagen. Tijdens deze dagen kan je vuurwerk dat je nog had liggen kosteloos inleveren. Vanaf 1 januari is het verboden om vuurwerk te verkopen, maar ook het bezit ervan is strafbaar. Aan het eind van het jaar organiseert de gemeente Zeist een grote vuurwerkshow om het nieuwe jaar in te luiden. Andere gemeenten hebben dit nog niet aangekondigd.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding.

0: Jouw juridisch administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: heerlijke tijd.
1: Roulette FM Agenda.
2: Tijdens de Open Monumentendagen kun je op zaterdag en zondag het beroemde atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van beeldhouwer Jits Bakker bezoeken. Je bent beide dagen van 12 tot 5 uur welkom op de plek waar Bakker ruim 50 jaar werkte. Daarnaast kun je rondstruinen in de prachtige tuin. Er zijn rondleidingen die worden zaterdag om 1 uur en om 2:30 en zondag om 1 uur gegeven. Zaterdag klinkt de rockmuziek van het Swing Forever Jazz Quartet. Atelier De Kooi en het beeldenlabyrinth aan de Hollebeeld 16 in De Bilt is beide dagen van 12 tot 5 uur geopend. De toegang is gratis. De Utrechtse band Kozeltov brengt Cohen en Blues tot leven. De band neemt het publiek moeiteloos mee van verstillende melancholie naar stevige blues, met een muzikale flow die raakt en energie geeft. Kozeltov speelt zondag om 4 uur in het Slottuintheater. Maar er is meer, want om 2:30 speelt Kobaji Djembe, gevolgd door Rob Tyler en June. En om 7 uur start de Big Band Utrecht met een spetterend optreden. Je bent zondag vanaf 2:30 welkom in het Slottuintheater, bereikbaar via het Witte Bruggetje aan de achterkant van het slot aan de Herrenhuttersingel in Zeist. De Flowertown Jazz Band is Haarlem's oudste Dixieland-orkest. Dat speelt in de New Orleans-traditie. Dat betekent lekker swingen bij de eerste jazzclub Zeist van het seizoen. Je bent zondag om 2:30 welkom in het Torenlaan Theater aan de Torenlaan 38 in Zeist. De entreeprijs is €12,50.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen. Wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste

0: grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: in de buurt.
1: Roulette FM. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair, die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij

0: Transform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 1 file in de regio en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks de Flashback Radio Show. Nu tot 7 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties.

0: donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
2: Roulette FM.
3: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Cool in the Gang 1981. Let's have a good time tonight. Daarmee starten we vandaag de Flashback Radio Show.

En dat was 1982 Mr. Rick Smith en We Should Be Lovers. Ja, ja, dat kan gebeuren. Hier is de Songbird Band samen met Dave Lee. Nieuwe track, Why Don't You Reach, van

school disco funk van Rick James. Ghetto Life voor je gelijknamige album. Dat kwam net vanaf. En we gaan door met nieuw werk. Ricky Jones, She's a Man Eater.

Tony Lee en Love So Deep. Dat was 1983. Een iconische plaat wat mij betreft. Hij heeft middelbare schooltijd. Zo kunnen we wel nagaan hoe lang dat alweer geleden is. We gaan even een remixje draaien. Hier is Reiko en Bored.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Met nu de Flashback Radio Show. Marcel Hergaarden.
11: Roulette FM.
12: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarden.

met Rolls Royce zeg ik welkom luisteraars. Welkom terug in het tweede uur van de Flashback Radio Show. Dit was Still in Love With You. En misschien herinner je de track van vroeger van Frits Spits, de avondspits. Die gebruikte dit bij de Limerick. Rijmschema AABA, maar dan anders. Je hoort hem vandaag dus als classic aan het begin van uur 2. We gaan een nieuwe track draaien, de Jupiter Gallery. En hier is die Forever Love.

zo komen er af en toe van die plaat uit. Ja, dan denk je, dat is er weer een met een vinkje. Dat wordt weer een van de favorieten van 2026. Jupiter Gallery, Forever Love, hoor je in de Flashback Radio Show. Ik

0: 200 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.
2: Roulette FM.
3: Max. Era Max. Più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefietst.nl.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks Goedemorgen Zondag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Niet in de buurt. Roulette FM.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.